Die zijn sinds die kleintje in Duitsland. In Germany. Aber vor 20 Jahren war es viel romantischer.

Daar gaat het over te laat, wij moeten wel keren, hè? Oh, daar gaat het over te laat, dat was ook spitsoren. Wow. Daar is het laat, daar is het laat, dus zijn we dan maar voortstrokken. Jetzt hast du es weit, voortstrokken is er. Daar gaat het over te laat, geld is een ding, toch?